0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was al sanderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen

0: Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Vink Ramen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was als anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen.

Deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

een stevig gitaartje om weer wakker te worden. Zo hoort het dan. Het is maandag en die maandagen zijn niet van de gemakkelijkste. Dus als je de gitaar door je luidsprekers hoort knallen, dan ben je meteen wakker. Dat is toch de bedoeling? Iets na 7 uur is het. We zijn maandag vandaag, 24 augustus. Hele goede morgen. Van harte welkom in de ochtendshow.

is de laatste week van de grote vakantie ook gestart. Hè? Op deze maandag 24 augustus. Je hoorde de Backstreet Boys, As Long As You Love Me. En de voor Richard Sanderson met Reality. Straks laat ik je een hit horen uit 1984. Een hit van Paul Young, Love of the Common People. Maar eerst Nelly Furtado.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

3, de zomer van Oja Lele. Misschien is het voor jou ook een zomer geweest die tot nu toe een niet te vergeten zomer is, in de positieve zin dan. En de zomer is nog niet gedaan, dus misschien komt er nog wel iets leuks aan voor jou. Hier zijn de Swedish House Mafia featuring John Martin.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

la bourgeoisie. Dit zijn niet mijn woorden, maar wel die van Disco Bitch. We gaan even kijken welk weer het wordt. Wel, als je vandaag niet moet gaan werken of zo, wel geniet ervan, want het zou wel eens de beste dag van de week kunnen worden. Want vandaag wordt het een zonnige dag met hoge sluierbewolking die in het zuiden van het land bij momenten wel hardnekkig gaan zijn. En de maxima liggen tussen de 18 en 21 graden op de Ardense hoogte. Tussen 21 en 23 graden elders. Dus aangenaam weertje eigenlijk. Een wind die waait matig uit het oost tot oost-noordoost. Is in Prince and the New Power Generation.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijk

Baby is what you got. En voor de Romeo's, ik zag jou maar even. Misschien heb je ze gisteren ook aan het werk gezien in Antwerpen tijdens de bolletjesfeesten. De Romeo's, altijd goed voor de feesten, de kerels. Straks Tja, Smiley Toys. En Droom je met me mee. Dat is een hit blijkbaar geweest 4 jaar geleden. Maar eerst Killing Joke, Love Like Blood.

En niet meteen terug te vinden in de hitlijsten. Maar toch wel een fijne song, hè. Tja, Smiley Toys, droom je met me mee. We gaan naar het nieuws van 8 uur met Billy Idol, Sweet 16. Tot zo, tot na het nieuws.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was al sanderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Waver zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
7: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
6: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
7: 7 dagen.

als je dood kunt, moet je eens naar New York gaan. En dan kan je ook genieten van Broadway. Overdag, 's avonds best. En 's nachts is het ook een speciale beleving. De Bee Gees waren dat, Nights on Broadway. Maar goed, terug naar Zeelen. Hele goede morgen. Iets na 8 uur. Van harte welkom in de ochtendshow.

27 jaar kon ze dat nog onbezorgd zingen. Born to make you happy, Britney Spears. Er is jammer genoeg een en ander veranderd voor de dame. En daarvoor de Dasbands met Let It All Blow. Straks een hit van 25 jaar geleden. Children van Tvares, maar eerst Daalman.

0: zijn Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Zoe Levy met Aaron Blommaar, Tranen van Goud. En het levert dan ook goud op, die hit, want ze staan al meer dan 14 weken in de hitlijsten. Dit is Shawn Mendes, Treat You Better.

liedjes over de regen doen het ook altijd goed eigenlijk. En Nothing Like the Rain was dat van Two Unlimited. En die rain die komt er wel aan de komende dagen. Vandaag nog niet, dus probeer ervan te genieten van de zon die er vandaag gaat zijn. Straks Dawn featuring Tony Orlando. Zij zijn onze radioklassieker in de ochtendshow. Maar eerst Peebo Bryson en Roberta Flack.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte.

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur kan u kijken naar een misviering. En de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Wie betaalt de Veerman is er om 10 voor 11. En de Retro Eclipse met de Gouden Gondel is er om 10 over half 12. Sterrenwensochtend zijn er om 5 voor 12. En Clips à la carte zomer zijn er om 5 over 12. Yesterday met Johan Persijn is er om 5 voor half 1. En het Vlaams Filmarchief is er ook om 1 uur. De Paradijsvogels zijn er om 2 uur. En Per Total, zijn film, is er om 10 voor 3. 1864 is er om 5 voor 4. En Sterrenwensochtend is er om 17:15. De Dingen des Levens met aflevering 14.304 is er om 10 voor 6. En Mooi en met Oogloos met aflevering 9.513. Dat is er vanavond om 5 over half 7. Tanzania is er om 7 uur. En het Breedbeeld Close-up is er om 10 over half 8.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

You Forget Me Not. Will Smith, deze keer met een thema van Man in Black. En daarvoor Sek met When I Get You Alone. We gaan eruit met Eve featuring Gwen Stefani. Geniet nog van deze mooie maandag. Geniet ook van RBS, want vanavond is er nog Sidetrack. En er is ook nog heel wat leuks in de loop van de dag met leuke platen, leuke collega's. En ook het nieuws komt eraan. Regionaal nieuws. Ja, hier ook bij RBS. Regionaal nieuws. Ja, om 9 uur

0: soorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 9 uur.
3: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: In Kruibeke en Zwijndrecht zijn zaterdagavond kort na elkaar twee inbraken gemeld. In de Kerkhoekstraat kreeg een bewoner rond 22:30 een alarmmelding op zijn gsm. Via de camera zag hij een schim, waarna de camera werd omgegooid. De politie stelde vast dat een schuifraam was opengebroken. In Zwijndrecht probeerden inbrekers rond 22:00 een raam op de eerste verdieping te forceren. Het alarm ging af en de daders vluchtten zonder buit. In beide gevallen konden ze niet worden gevat. In Beervelde kunnen gezinnen vanaf nu terecht in een nieuw maïsdoolhof aan Kootveld. Tot en met 6 september kunnen bezoekers er op zoek naar de uitgang. Voor kinderen is er een zoektocht naar 4 verdwenen dieren met raadsels die uiteindelijk de vloek van Beervelde moeten opheffen. Volwassenen kunnen onderweg deelnemen aan een quiz. Na het doolhof is er gelegenheid om te ontspannen in de zomerbar Het Zotte Zwijntje met onder meer drankjes, crocs en tapas. Voor kinderen zijn er ook een springkasteel en een zandberg. In Dendermonde is het taalkamp Taalkabaal opnieuw afgesloten met een feestje. De lokale besturen van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke organiseerden een week lang taalactiviteiten in het Oscar Romero College. Deelnemers konden er op een laagdrempelige manier extra Nederlands oefenen. Volgens de schepen van Sociaal Zaken is dat belangrijk om iedereen kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden. Vrijdag kregen de deelnemers hun diploma hiervoor. De stationstunnel in Sint-Niklaas wordt nu woensdag tijdelijk afgesloten. Aquafin voert er onderhoudswerken uit aan de pompen en maakt ook een put in de tunnel schoon. De tunnel is daarbij tussen 9 en 15 uur afgesloten voor verkeer richting de Singel. Bestuurders volgen een omleiding via de Driekoningenstraat, Noordlaan, Slachthuisstraat en Vijfstraten. Verkeer richting het centrum kan wel door. Tot zover de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: feestenkalender.
1: Op donderdag 24 september staat comedian Gunther Lamoot in Sint-Niklaas met zijn voorstelling Op zijn Lamootjes. In de foyer serveert hij een avond stand-up comedy die alle richtingen uit kan gaan, met een mix van nieuw materiaal en bekende klassiekers. Lamoot, die zijn carrière begon bij Studio Kafka op Studio Brussel, staat bekend om zijn unieke stijl waarin herkenbare observaties moeiteloos overgaan in pure absurditeit. De voorstelling start om 8 uur 's avonds en wordt georganiseerd door SNIK. Meer info vind je via de website van SNIK Sint-Niklaas.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glaas.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere

0: Radio. RBS Nieuws.
1: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalig onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien. Mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Mick Hucknall herschreef het nummer al toen hij 17 jaar oud was in de slaapkamer in het huis van zijn vader. Hij woonde bij zijn vader, want zijn moeder had het gezin al verlaten toen hij amper 3 jaar oud was. En hij botste wel eens regelmatig met zijn vader. En toen werd dit nummer geschreven. Holding Back the Years was dat van Simply Red.

0: Spending My Time, een van de geliefde ballads van Roxette na die andere grote hits zoals The Look en Listen to Your Heart. Ja, heel wat grote classics en hits. Je hoort ze weer bij ons hier vandaag op deze maandagochtend. Een heel goeiemorgen.
1: RBS voor Waas en Schelderland.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

DJ Martin Garrix was dat samen met Ed Sheeran. Ze ontmoeten elkaar in Los Angeles. Ed Sheeran, ja, hij had nog nooit een echte dansplaat gemaakt. Maar uiteindelijk na de ontmoeting daar is dan toch het idee van dit nummer gegroeid. Martin Garrix en Ed Sheeran was dat met Repeat It. Zo dadelijk Crowded House met Weather With You. Maar eerst deze van Birdie en Wings.

twee verschillende ideeën, maar dan wel van twee broers. Van Neil Finn en zijn broer Tim Finn. En tijdens het schrijven van dit nummer werden die twee ideeën samengevoegd. En dit was het resultaat. Weather With You was dat uit 92 van Crowded House. Zo dadelijk een radioklassieker uit de jaren 60 van Fats Domino, There Goes My Heart. En muziek van Roy Orbison. Maar eerst de Kreuners. Dit is Nee. Oh nee.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

All About was dat die we kennen van de Starlings, het duo van Cato en haar partner Tom Dice. Dat project staat tijdelijk op pauze, vandaar deze solo van Cato. Dat was 1, 2, 3, 4. Zo dadelijk het regionale nieuws van 11.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.

0: Beelden kunnen gezinnen vanaf nu terecht in een nieuw maïsdoolhof aan Kootveld. Tot en met 6 september kunnen bezoekers er op zoek naar de uitgang. Voor kinderen is er een zoektocht naar 4 verdwenen dieren met raadsels die uiteindelijk de vloek van Beervelden moeten opheffen. Volwassenen kunnen onderweg deelnemen aan een quiz. Na het doolhof is er gelegenheid om te ontspannen in de zomerbar Het Zotte Zwijntje met onder meer drankjes, crocs en tapas. Voor kinderen zijn er ook een springkasteel en een zandberg. In Dendermonde is het taalkamp Taalkabaal opnieuw afgesloten met een feestje. De lokale besturen van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke organiseerden een week lang taalactiviteiten in het Oscar Romero College. Deelnemers konden er op een laagdrempelige manier extra Nederlands oefenen. Volgens de schepen van Sociaal Zaken is dat belangrijk om iedereen kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden. Vrijdag kregen de deelnemers hun diploma hiervoor. De stationstunnel in Sint-Niklaas wordt nu woensdag tijdelijk afgesloten. Aquafin voert er onderhoudswerken uit aan de pompen en maakt ook een put in de tunnel schoon. De tunnel is daarbij tussen 9 en 15 uur afgesloten voor verkeer richting de Singel. Bestuurders volgen een omleiding via de Driekoningenstraat, Noordlaan, Slachthuisstraat en Vijfstraten. Verkeer richting het centrum kan wel door. Tot zover de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Een melodie die eigenlijk niet bedoeld was voor Judas. Zijn nummer werd geschreven door Toto Cutugno en was bedoeld voor zijn Italiaanse groep Albatros onder de titel Oasis. Uiteindelijk is het dit geworden. Et si tu n'existais pas van Judas.
1: De lekkerste liedjes, de grootste hits. Je hoort ze hier met Guy de Prater.

Can You Pay My Bills? Dat was Bills van Destiny's Child. Volgende nummer is afkomstig van Mika. Die zat op de Londense metro in juli 2005... toen er aanslagen op het openbaar vervoer plaatsvonden. Zijn trein werd stilgelegd en geëvacueerd. Hij reed bang naar huis en schreef het refrein van dit nummer op amper 10 minuten tijd. Kreeg ook een heel andere betekenis. Doe het rustig aan. Nee, eerder jezelf proberen te kalmeren... terwijl je geen controle hebt over wat er om je heen gebeurt. Relax. Take it easy.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Verliefd was dat van Bart Kuil. Nummer geschreven door Jan Leijers, die trouwens Bart persoonlijk opbelde met de vraag of het niks voor hem was. Er was meteen een klik met het lied, toch wel, omwille van de lange relatie met Luc Appermond, Bart Kuil en Zot Verliefd.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

was een vrij onbekend volknummer. In 1971 werd door een aantal artiesten opgepikt. In de jaren 90 door Madonna. Dat was The Ray of Light. De grootste classics en de grootste hits hier bij ons bij RBS ook op deze maandagochtend. Dit is muziek van The Talking Heads met Slippery People.

0: wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bike Parts, we make you ride.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen.

tempo-nummer, maar zijn team besefte dat de tekst dan toch om romantiek vroeg en dan is het maar dit geworden. Dat was Risk It All van Bruno Mars. We zijn zowat toegekomen aan het einde van het programma vandaag. De week is ingezet. Bedankt alvast om te luisteren. Straks om 1 uur hoor je collega Dominique Wouwmans. En ik ben er terug morgen om 10 uur hier bij RBS. Tot morgen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: 2 op de 3 scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien.

0: Een Rijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem is Iran militair sterk verzwakt. Zo goed als alle militaire fabrieken zouden vernietigd zijn en het nucleaire programma zou bijna begraven zijn. Bessent kondigt nu een ongezien financieel offensief tegen Iran aan. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. De zon schijnt volop en laat het kwik oplopen tot 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor morgen. We nemen dan nog een zonnige start, maar na de middag komen er wolken opzetten en gaat het regenen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Daar neem ik je mee naartoe. Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: for another.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst
2: op 107.4 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: RBS Regionaal Nieuws.
5: In Kruibeke en Zwijndrecht zijn zaterdagavond kort na elkaar twee inbraken gemeld. In de Kerkhoekstraat kreeg een bewoner rond 22:30 een alarmmelding op zijn gsm. Via de camera zag hij een schim, waarna de camera werd omgegooid. De politie stelde vast dat een schuifraam was opengebroken. In Zwijndrecht probeerden inbrekers rond 22:00 een raam op de eerste verdieping te forceren. Het alarm ging af en de daders vluchtten zonder buit. In beide gevallen konden ze niet worden gevat. In Beervelde kunnen gezinnen vanaf nu terecht in een nieuw maïsdoolhof aan Kootveld. Tot en met 6 september kunnen bezoekers er op zoek naar de uitgang. Voor kinderen is er een zoektocht naar 4 verdwenen dieren met raadsels die uiteindelijk de vloek van Beervelde moeten opheffen. Volwassenen kunnen onderweg deelnemen aan een quiz. Na het doolhof is er gelegenheid om te ontspannen in de zomerbar Het Zotte Zwijntje met onder meer drankjes, crocs en tapas. Voor kinderen zijn er ook een springkasteel en een zandberg. In Dendermonde

0: tussen 9 en 15 uur afgesloten voor verkeer richting de Singel. Bestuurders volgen een omleiding via de Driekoningenstraat, Noordlaan, Slachthuisstraat en Vijfstraten. Verkeer richting het centrum kan wel door. Tot zover de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
2: 690 690.
1: 052
2: 690 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

De zoon van waar we graag meer van zouden gehoord hebben, maar het bleef bij die paar hits voor Julian Lennon. Dat was Too Late for Goodbyes. Bijzonder goede maandag. Namiddag allemaal. De lunch heeft gesmaakt, hoop ik. En we zijn weer klaar voor 2 uur hits en classics op uw radio met nu Casey

suiker op uw radio. Maroon 5 was het met Sugar. En zo komen we aan onze eerste drieling voor vandaag. Oscar and the Wolf komt aanzetten met Strange Entity. Christina Aguilera met The Voice Within. Maar eerst deze van Genesis. Jesus, He Knows Me.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

was dat met Sober en daarvoor had Taylor Swift het over Elizabeth Taylor. Boy George en Culture Club. Iconische muziek uit begin jaren 80. Here is Time. Straks ook nog een plaat van Marco Borsato. Waarom nou jij? Geniet van de muziek.

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen.

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Uiteraard was dat Gala, Freed from Desire. Dit zijn duidelijk Mel en Kim met FLM. Britney Spears komt ook nog straks met Sometimes. En zo gaan we naar 2 uur toe, naar het nieuws en het weerbericht. Graag tot straks voor deel 2.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: 2 op de 3 scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien. In Deurne-Zuid worden 11 omstreden bomen gekapt. Vorig jaar werden daar ook al bomen gerooid. De bomen moeten wijken voor een tramkering. De kap lokte eerder veel protest uit. De politie heeft de hele werfzone afgezet en houdt toezicht. In de Hoge Venen zijn afgelopen nacht opnieuw enkele brandhaarden van de grote natuurbrand opgelaaid. De hulpdiensten verwachten opnieuw veel rook, maar dat valt beter mee dan gedacht. Gisteren was er weinig wind, waardoor een dikke rooklaag bleef hangen. Bij een ongeval met een Oostenrijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem

0: De Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

Zo, welkom aan de andere kant van 2 uur. Nog een uur te gaan hier voor mij, hier bij RBS Radio. Dat was Stacey Lattisaw met Jump to the Beat. Een van die vele hits van Toto is bijvoorbeeld deze Pamela. Die draaien we vandaag op deze maandag 24 augustus. Straks ook nog Salt and Pepper met Let's Talk About Sex. Waarom niet? Moet kunnen en moet altijd tijd voor zijn.

Dat hebben we ook gehad. En daarmee komen we aan onze tweede drieling voor vandaag. Carly Rae Jepsen is er met Call Me Maybe. Junior Jack met Stupid Disco. En we blijven in die disco-sfeer met deze van Gusto. Hier is Disco's Revenge.

0: een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Lekker was dat met Latin Lover en daarvoor een nummer van Jonas Blue en Salif Keita. En dan nog eens deze bovengehaald, hier is Cher, If I Could Turn Back Time.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Bart Meters met de bevalligste. Ja, dat komt ervan. We hadden eerder in dit programma al Let's Talk About Sex. En van het een komt natuurlijk het ander. Hier is Moose en Hot and Juicy met Honey.

Captain Juicy en Moosty in deze versie uit 98 van Horny. Een blik op de klok leert ons dat het bijna 3 uur is. Het nieuws komt eraan. Ik ga plaatsmaken voor Christophe, die is hier om 4 uur. En later op de namiddag is er ook nog de Tempel des Hits met Wies Wiedema. Dus zeker blijven hangen. Vanavond ook nog de moeite waard om te luisteren naar Sidetrack met Peter Vervaat. En later op de avond is er ook nog Bart Staes om de dag mooi te eindigen hier bij RBS Radio. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek de ganse nacht door. Ik laat er nog met 2 nummers. Sting komt eraan met It's Probably Me. Maar deze van Princess, Say I'm Your Number One. Fijne maandag nog.

0: DBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
1: Radio. RBS Nieuws.
5: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet.

0: ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RTBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen, heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maximaal tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed.

0: echt wel een heel mooi nummer dit hier uit 1988 van Fairground Attraction, Find My Love. En hopelijk hebben ze dat al gevonden ondertussen. Het is maandag vandaag, 24 augustus. Hey, welkom in de avondspits. Tot 6 uur met mij.
1: Christophe Hennion.
0: Yo, met Sheila en The Black Devotion. It is Singing in the Rain.

moet wel eens kiezen tussen de klassiekers van de Beatles. Het zijn er gewoon zodanig veel dat het een beetje natte vingerwerk wordt. 1964 was dit een hit voor deze mensen hier. She Loves You, de Beatles bij RBS Radio. Yes and yes. Zometeen met King, maar eerst Nick Kamen.

Kunstacademie Terbeuken, Campus Zeelen, verwelkomt u voor een open deurdag. Je kan er genieten van een mooi aanbod muziek en woord in en rondom het gebouw. Je kan er vragen stellen over de klassen waarbij de leerkrachten u graag te woord zullen staan. Kom langs op donderdag 3 september tussen 5 uur 's avonds en 7 uur op de campus gelegen in de Boekmolenstraat 2 te Zeelen. Voor meer info kan je terecht op de site kunstacademieterbeuken.be of mailen kan je naar kunstacademie@lokeren.be.

0: en Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

Net terug naar het midden van de jaren 80 met The Cure en Close to Me, Dua Lipa, achteraan Don't Start Now. Dat is ook alweer van een jaar of 7 geleden toen dat een hit was. Zometeen een ferm stukje terug in de tijd, 35 jaar, 1991, maar het lijkt voor mij nog alsof het gisteren was. Army of Lovers zometeen met Cruise of Hyde, maar eerst Star Sailor.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Je zegt, zou jij...

Kim, samen met Phil Collins, In the Air Tonight. Alhoewel, ik toch wel een beetje mijn voorkeur heb voor het origineel natuurlijk. Moet je trouwens eens bekijken op YouTube of andere kanalen als hij het live gedaan heeft. Want tegenwoordig doet hij het niet meer natuurlijk, die Phil Collins. Zometeen is er om 5:00 het regionaal nieuws. Tot die tijd onder meer Joe Cocker uit het midden van de jaren 90. Summer in the City. Ja, van de week belooft nog wat te worden.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: In Kruibeke en Zwijndrecht zijn zaterdagavond kort na elkaar 2 inbraken gemeld. In de Kerkhoekstraat kreeg een bewoner rond 22:30 een alarmmelding op zijn gsm. Via de camera zag hij een schim, waarna de camera werd omgegooid. De politie stelde vast dat een schuifraam was opengebroken. In Zwijndrecht probeerden inbrekers rond 22:00 een raam op de eerste verdieping te forceren. Het alarm ging af en de daders vluchtten zonder buit. In beide gevallen konden ze niet worden gevat. In Beervelde kunnen gezinnen vanaf nu terecht in een nieuw maïsdoolhof aan Kootveld. Tot en met 6 september kunnen bezoekers er op zoek naar de uitgang. Voor kinderen is er een zoektocht naar 4 verdwenen dieren met raadsels die uiteindelijk de vloek van Beervelde moeten opheffen. Volwassenen kunnen onderweg deelnemen aan een quiz. Na het doolhof is er gelegenheid om te ontspannen in de zomerbar Het Zotte Zwijntje met onder meer drankjes, crocs en tapas. Voor kinderen zijn er ook een springkasteel en een zandberg. In Dendermonde is het taalkamp Taalkabaal opnieuw afgesloten met een feestje. De lokale besturen van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke organiseerden een week lang taalactiviteiten in het Oscar Romero College. Deelnemers konden er op een laagdrempelige manier extra Nederlands oefenen. Volgens de schepen van Sociaal Zaken is dat belangrijk om iedereen kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden. Vrijdag kregen de deelnemers hun diploma hiervoor. De stationstunnel in Sint-Niklaas wordt nu woensdag tijdelijk afgesloten. Aquafin voert er onderhoudswerken uit aan de pompen en maakt ook een put in de tunnel schoon. De tunnel is daarbij tussen 9 en 15 uur afgesloten voor verkeer richting de Singel. Bestuurders volgen een omleiding via de Driekoningenstraat, Noordlaan, Slachthuisstraat en Vijfstraten. Verkeer richting het centrum kan wel door. Tot zover de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: zullen maar geen grapjes maken van Happy Eye, Stevie Wonder, zijn vrouw al eens gezien. Nee, nee, we gaan er niet aan beginnen. Stevie Wonder, part-time lover uit 1985. Het is maandag vandaag, 24 augustus. Hey, welkom bij ons. Welkom in de avondspits.
1: Christophe Hennejong.
0: Hoe duurt je met mij en nu ook met Cloud?

0: Pritchard, die zag er ook nog eens zitten in 1964, om het in het Spaans te doen. Maria Nomás, 1964, dus een hit voor Cliff Richard. Mabel komt eraan trouwens, Don't Call Me Up. Maar eerst, Mika. Big Girl, You Are Beautiful, komt eraan.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

naar 1987 daarnet met Madonna. En een van haar vele hits, Open Your Heart. Aloe Blanc erachteraan en die had het nogal hoog op. I'm the Man. En dat is ook alweer van een jaar of 12 geleden. Dr. Alban, zometeen Luke Who's Talking. Uit het midden van de jaren 90, maar eerst Daniel Bedingfield.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Divided van de Freemasons. Net op je radio. 5 erachteraan uit het einde van de jaren 90. If you getting down. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Die neemt het over zometeen na 6 uur. Ik ben er morgen weer. Nog een fijne maand.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: 60s-icoon Paul Anka, die een nummer 1 niet scoorde op 24 augustus 1974 met deze bijzonder prachtige You're Having My Baby.
1: The Amigos Lieveling.
0: Zes in de verleden, de Radio Miamigo Lieveling van 24 augustus 1974. 31 augustus 1974 was een zwarte dag in de zeszendergeschiedenis. Peter Koelewijn heeft het erover in zijn Veronica Sorry.

0: je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Ja, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Elvis Costello 1979 een nummer dat hij schreef naar aanleiding van de moeilijkheden die er waren in Noord-Ierland nadat hij het had bezocht. Oliver's Army.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 24 augustus 1967. Na hun eerste ontmoeting met guru Maharishi Mahesh Yogi reisden de Beatles samen met Cynthia Lennon, Patty Harrison, haar zus Jenny, Alexis Modus, Mick Jagger en Marianne Faithfull naar Bangor in North Wales voor een dagconferentie over transcendente meditatie. Die avond ging het gezelschap samen met Mick Jagger en Marianne Faithfull naar het senior Chinese restaurant, het enige in Bangor dat nog laat open was. Toen de rekening kwam, konden ze niet betalen. De Chinese ober herkende verbazingwekkend het gezelschap niet en was bang dat ze het op een lopen zouden zetten. Plots zette George zijn voet op tafel en opende de zool van zijn sandaal waar hij een briefje van 20 pond uithaalde. De Beatles waren als een koninklijke familie. Ze gebruikten geen geld. Maar George had dit briefje van 20 pond.

Wie durfde het hart van Tina Charles in vuur en vlam te zetten? Het zullen er wel meerdere zijn geweest, want ze is driemaal gehuwd. Ze begon haar carrière door het nummer van de 5000 Volts in te zingen I Am On Fire. En zelf wist ze medio de 70 jaren verschillende mooie soul hits te scoren, waaronder deze You Set My Heart On Fire.

0: Express, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: In Kruibeke en Zwijndrecht zijn zaterdagavond kort na elkaar twee inbraken gemeld. In de Kerkhoekstraat kreeg een bewoner rond 22:30 een alarmmelding op zijn gsm. Via de camera zag hij een schim, waarna de camera werd omgegooid. De politie stelde vast dat een schuifraam was opengebroken. In Zwijndrecht probeerden inbrekers rond 22:00 een raam op de eerste verdieping te forceren. Het alarm ging af en de daders vluchtten zonder buit. In beide gevallen konden ze niet worden gevat. In Beervelde kunnen gezinnen vanaf nu terecht in een nieuw maïsdoolhof aan Kootveld. Tot en met 6 september kunnen bezoekers er op zoek naar de uitgang. Voor kinderen is er een zoektocht naar 4 verdwenen dieren met raadsels die uiteindelijk de vloek van Beervelde moeten opheffen. Volwassenen kunnen onderweg deelnemen aan een quiz. Na het doolhof is er gelegenheid om te ontspannen in de zomerbar Het Zotte Zwijntje met onder meer drankjes, crocs en tapas. Voor kinderen zijn er ook een springkasteel en een zandberg. In Dendermonde is het taalkamp Taalkabaal opnieuw afgesloten met een feestje. De lokale besturen van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke organiseerden een week lang taalactiviteiten in het Oscar Romero College. Deelnemers konden er op een laagdrempelige manier extra Nederlands oefenen. Volgens de schepen van Sociaal Zaken is dat belangrijk om iedereen kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden. Vrijdag kregen de deelnemers hun diploma hiervoor. De stationstunnel in Sint-Niklaas wordt nu woensdag tijdelijk afgesloten. Aquafin voert er onderhoudswerken uit aan de pompen en maakt ook een put in de tunnel schoon. De tunnel is daarbij tussen 9 en 15 uur afgesloten voor verkeer richting de Singel. Bestuurders volgen een omleiding via de Driekoningenstraat, Noordlaan, Slachthuisstraat en Vijfstraten. Verkeer richting het centrum kan wel door. Tot zover de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dichtbij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Sidetrack kwamen we binnen met Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes. En daarvoor moeten we ook even naar 24 augustus 1990. Sinead O'Connor zorgt dan voor controverse wanneer ze weigert op te treden in New Jersey, zolang het Amerikaanse volkslied voor haar concert wordt gespeeld. De zaal had de gewoonte om de Star Spangled Banner te draaien voor elk evenement. Maar O'Connor hield vast aan het principe dat volksliederen geen plaats hadden op haar concerten. Volgens haar moesten muziek en nationalisme volledig gescheiden blijven. De zaal gaat uiteindelijk akkoord en het concert kan doorgaan, maar de reacties zijn wel zeer fel. Sommige radiostations bannen haar muziek, politici roepen op tot een boycott en het incident haalt dagenlang de kranten. Voor Sinead O'Connor was het meer dan een discussie over een lied. Het past in een bredere overtuiging waarbij ze zich uitsprak tegen conformisme, censuur en een blinde vaderlandsliefde. Sinead O'Connor met Emperor's New Clothes. Straks heb ik een babbel met de band Femme. Jenny Kolenbunders en Marie Cassiers zijn mijn gasten dan. Over hun muziek, wie ze zijn en wat hen drijft, hoor je straks allemaal. Dit is de nieuwe single van Eocene Sand. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

single van Eozine, As the World Starts to Burn. En dit zijn Kids with Bands met die nieuwste Bell Jar. Is dit nieuw album dat eraan komt op 16 oktober. Dit is Best

0: ze blijft herkenbaar. Sheryl Crow was dat met Do It Again. Straks gaan we eens praten met Marie Cassiers. Die is hier live in de studio. En we gaan ook eens telefonisch Yannick Kolenbunders erbij halen. En zo kunnen we eens perfect horen wat band Femme allemaal te betekenen heeft. Dat is voor straks.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
9: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
10: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
9: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
10: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
9: Panos, enjoy your break.

0: Trasha.
1: Ideaal zomerplaatje vind ik zeker voor een maandagavond zoals deze. Femme hoort je met Better Late Than Never. En ik heb hier, zoals ik het daarnet al zei, Marika Siers in de studio zitten. En als alles goed gaat, heb ik ook nog Jannik Kollebunders ergens te velden. Jannik?
2: Ja.
1: Ah, ja, zegt hij. Dus is er ook.
0: Hey Jannik.
2: Hey.
1: Dag allemaal. Zijn jullie nu? Jullie zijn met vijf, hè? 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, met onze band bij, denk ik, met zes zelfs.
2: Ah,
0: ja.
2: Vijf, denk ik.
1: Dat is goed, dan heb ik mij misteld. Maar dat speelt niet veel rol. Jullie zijn allemaal vrienden uit het Antwerpse, vrienden voor het leven, die op een bepaald moment dachten, laat ons even een band beginnen of zo?
0: Ja, het is eigenlijk zo. Jannik en ik zijn begonnen met FAM 4 jaar geleden. Mm-hmm. Ik heb een zoekertje geplaatst op vi.be of Vibe. Ja. Omdat ik op zoek was naar iemand om mee samen te werken. En ja, Jannik kwam er al direct naar boven. We hebben dan een eerste optreden gedaan samen. En dat klikte direct supergoed. En ja, ik ontdekte dat hij dan ook nog een fantastische producer was. Dus ja, dat was een goede match. En,
1: ja, dat is tof, hè? Ja.
0: Daarna zijn we op zoek gegaan aan een band.
1: Ja. Jannik, hoe heb je die andere leden dan gevonden? Weet jij dat?
2: Heel veel via. Het is eigenlijk via een aangetrouwd familielid, als ik het goed heb, van Marie. En,
0: inderdaad.
2: En die kent dan een drummer, de bassist. En dan de bassist kende de drummer. En, dan, en ja, die zijn eigenlijk ook al een beetje thuis in het muzikanten- en jazzwereldje vooral. Mm-hmm. En ja, zo kwamen eigenlijk steeds nieuwe muzikanten op pad. En mm-hmm. zo bestellen dus de groep gevormd die we vandaag zijn.
1: Ja, het is heel fijne soulmuziek dat jullie spelen. Neo-soul wordt het ook al eens benoemd, heb ik gelezen. Perfect voor in deze tijd van het jaar ook, vind ik. Zoals Better Late Than Never, die ik daarnet gedraaid heb. Is dit het soort muziek die jullie het nauwst aan het hart ligt?
0: Ja, ik denk dat zeker wel. Ja, ja. Ja.
1: En is dat muziek waar je in verder wil bouwen? Want je zei mij daarnet, voordat onze babbel begon, de eerste single was iets totaal anders. Of zo.
0: Ja, dat was veel commerciëlere, hoe noem je dat, Jannik? Soultronic pop okay. of zo.
1: Ja, ja, ja.
0: Echt meer met een four to the floor. Mm-hmm. Ja.
1: Maar nu is het echt een heel song. Zeer leuk en zeer aangenaam om naar te luisteren, vind ik. Maar hoe ontstaan jullie songs? Begint dan alles bij een sterke tekst waar er iemand mee afkomt? Of eerder met een goede, diepe groove? Of gaat dat bij Fem?
0: Een combinatie van beide, hè?
2: Ja.
1: Wie schrijft de teksten bij jullie?
0: Dat ben ik. Okay. Het gebeurt soms dat Jannik met een beat komt of een instrumentale versie. Mm-hmm. En dat ik dan daar mijn eigen kwijt kan. Of andersom, dat ik met een kleine demo kom. En dat hij er dan een zotte productie van maakt. Dus ja. Het is een beetje een wisselwerking.
1: En is dat dan een wisselwerking tussen jullie beiden? Of hebben de andere leden van de band er ook nog iets aan te zeggen?
0: Momenteel voornamelijk wij twee, maar in de toekomst denk ik wel dat we dat zeker zien zitten om ze er meer in te betrekken.
1: Ja, okay.
0: Het is ook nog maar recent dat we met een band werken. Dus,
1: hoe recent is dat dan?
0: Echt sinds begin dit jaar, of eind
1: echt
0: vorig
1: wel,
0: jaar.
1: Echt wel, echt wel zeer, zeer, zeer jong eigenlijk, die band. En wat was de reden waarom dat jullie met een band wouden beginnen? Want dat is natuurlijk, je zegt het daarnet, 6 leden. Niet altijd evident om met 6 neuzen in dezelfde richting te staan. Hè?
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat we echt gewoon meer wouden gaan voor die live sound. Mm-hmm.
1: Jannik, jij doet de productie van de songs?
2: Ja, klopt.
1: Wat maakt een producer goed?
2: Als je mensen aan bewegen kunt krijgen op een of andere manier, denk ik. Er kan heel veel gezegd en geschreven worden over wat de perfecte mix is. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is dat je mensen meekrijgt in je verhaal. En ik denk, de beste producers zijn zij die erin slagen om de demos, waar we vaak dan producties mee starten, om die dan om te toveren tot iets wat aanslaat. En ik denk dat de mm-hmm. producer maakt.
1: Ja, soms maakt de producer er totaal iets anders van ook, hè?
2: Zeer zeker. Ja, dat is voor ons ook niet anders. We beginnen vaak redelijk simpel met een piano en een mooie melodie. En dat kan echt, we merken dat ook, dat gaat echt alle kanten uit. Zelfs verdere producties kunnen alsnog een andere kant of andere koers gaan varen. Dus dat is wel mooi nog wel eraan. Hè. Dus,
1: Hoe lang werk je daaraan aan een song eer dat die eigenlijk klaar is?
0: Oh, dat varieert. Ja.
2: Dat varieert, ja.
0: Soms kan dat heel snel gaan, hè? En soms ook echt heel lang duren.
1: Wanneer denk je, of wanneer zag je dan, oké, deze song is af voor ons?
0: Ja, voor mij persoonlijk moet er een klik zijn, maar ik denk voor Jannik op productievlak, ja, allee, we zijn beide in elk ons vak echt perfectionisten. En ja, bij Jannik ook. Allee, zeker, hè, op de productie.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Jannik kraakt een beetje. Wil jij nog iets zeggen, Jannik?
2: Dat is nog een les dat we nog altijd aan, allee, aan moeten werken. Is misschien niet echt het juiste woord, maar ja, wanneer is een song af? Ja, ik denk, op dat vlak zijn we ook wel goed dat we naar elkaar soms toe durven zeggen van kijk, nu is het goed, dit is klaar, dit is goed en, en we gaan verder. Allee, ja, je kunt eraan blijven werken. Hè.
1: Ja, dat is zeker zo. Ik ga nog een tweede nummer draaien van jullie fam. Rent Free heet dat. Kan je daar iets over kwijt, Marie?
0: Zeker. Dat is een collab met een goede vriend van ons uit Brussel, Nico Ducarme. Hij is een nieuwe soul-artiest ook. Hele straffe gitarist en songwriter. En het gaat over prille liefde.
1: Oké, daar gaan we niet even aan luisteren. Fam met Rent Free.

0: FM met Rent Free. En Marie Kassiers, die zit hier nog live in de studio. En Yannick Coolebunders zit nog live bij hem thuis. Klopt dat, Yannick?
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Oké, okay, dan ben ik dan gerust. We hebben het tweede nummer gedraaid. Ik vroeg het daarnet aan Marie ook. Ik ga het jou ook vragen, Yannick. Bij die songs, toch een aantal van die songs die ik ook niet alleen beluisterd heb, maar ook gezien heb, zijn de visuals duidelijk ook belangrijk voor jullie?
1: Ja, zeker en vast. We hebben dan ook het geluk dat we ook een heel sterke fotograaf en een videograaf hebben. Dus dat helpt ons zeker wel om dat meer naar buiten te brengen.
0: Waarom vinden jullie dat zo belangrijk, Mary?
2: Ik denk dat heel belangrijk is om zowel visueel als muzikaal een identiteit te creëren. En ja, te zien dat je er echt wel staat. Ja, dat is super belangrijk, zeker in de tijden van de huidige tijden. Ja,
0: ja. Ja, dat is waar. Hè. De tijden van nu, ja, die vraagt om visualiteit. Maar het is ook goed gemaakt. Het is eigenlijk een aanvulling op jullie songs.
2: Nee, ja, zeker. Ja.
0: Dat zie je ook.
2: Merci.
0: De mensen die het nog niet gezien hebben, die moeten dat zeker eens gaan doen. Want het is echt wel heel mooi gemaakt. We zijn nu aan het einde van de grote vakantie. We hebben nog een beetje zomer. En dan komt de herfst. Wat zijn jullie plannen nog voor dit jaar als fan?
2: Momenteel staat er nog een single op de planning in aanloop naar ons tweede EP dat hopelijk ergens in het voorjaar zal verschijnen.
0: Ah, ja.
2: Ja, en dan hier en daar nog een optreden en nog een paar verrassingetjes, zal ik zeggen, een paar video's of zo.
0: Voilà. De Bolkesfeesten zijn ook prachtig geweest, zeker.
2: Ja, klopt.
0: Dat is de festiviteiten in het Antwerpse.
2: Ja, inderdaad. Een echte thuismatch.
0: Ja, als jullie live spelen, klinkt jullie muziek dan anders dan op plaat?
2: Vrijwel hetzelfde, maar we proberen er wel andere versies van te maken. Daar zijn we ook nog heel hard naar aan het zoeken hoe dat we dat live moeten overbrengen.
0: Ja, ja.
2: Want je wilt toch een beetje verrassend uit de hoek komen.
0: Ja, ja,
2: maar je wilt ook wel dat mensen nog steeds FM erin herkennen.
0: Die sound moet daar camera blijven, maar toch mag dat iets meer zijn dan, of iets anders dan plaat. Ja, de band is nog vrij jong, hè, zoals je daarnet zei. Ja. Het is misschien nog een beetje zoeken.
2: Ja.
0: Ik heb daarnet nog een mail binnengekregen dat de mensen weer kunnen inschrijven voor de nieuwe lichting. Is dat iets voor jullie? Spreekt jullie dat aan, zo, die dingen?
2: Ja, zeker wel. Ja, ik vind dat een heel interessant initiatief. Om jong talent in de kijker te zetten. Dus ja. Ik denk dat we onze stap wel weer gaan maken dit jaar. Ja,
0: dat moet je zeker doen, denk ik. Hè? Want jullie ambitie is waarschijnlijk niet te blijven staan waar je nu staat.
2: Nee, we willen echt wel vooruit. We dromen wel groot, ja.
0: Hoe groot dromen jullie?
2: Toch, we hadden het er deze week nog over, Yannick. Pukkelpop is toch wel een grote droom. Dan sturen we zo berichtjes over en weer naar elkaar van, zei Yannick, ik ben hier op Pukkelpop, Marie, wij moeten hier ook staan.
0: Het is een gezonde ambitie, hè?
2: Ja, voilà.
0: Ja, het zal wel zijn. En misschien is het iets voor binnenkort, hè? Want ja, je begint toch een beetje te groeien, hè, als ik je daarnet hoorde. Je bent al op de nationale radio geweest. Ook in Nederland. Jullie zitten bij een Nederlands label.
2: Klopt, ja.
0: Dus dat is niet slecht, hè, voor een beginnende band.
2: Nee, zeker. We doen ons best en we dromen verder.
0: Ja, dat moet je zeker en vast doen. Ik wou het vragen, maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Jullie favoriete festival, dat is dan Pukkelpop?
2: Ja, onder andere Pukkelpop en Richter. Die zaken.
0: De grote jongens.
2: De grote mannen, ja.
0: Groot dromen, dat moet je zeker aan vast doen. Ik ga nog een derde nummer draaien van jullie. Dat heet Better Days. Kan je daar nog iets over vertellen, Yannick of Marie?
2: Aan jou de eer, Yannick.
1: Ik denk dat nummers waar wij beide heel erg trots op zijn, hoe dat uiteindelijk is afgewerkt geweest. Dat is ook een nummer dat ik heel vlot geschreven is. Het is niet heel idee, maar ik kwam meteen met de vocals die je nu ook op de plaat hoort. En zij stuurde dat terug naar mij. Het was heel veel heen en weer gestuurd, maar elke keer als we naar elkaar iets sturen, dan konden we iets toevoegen. En zo is dat eigenlijk heel snel en organisch tot stand gekomen. Dus we zijn daar eigenlijk heel fier op.
0: Oké, okay, terecht ook, vind ik. Het is een heel straf nummer. We gaan het straks draaien. Maar eerst nog, Marie, waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Femme willen weten?
2: En jullie kunnen ons vinden op Apple Music, Spotify en alle andere kanalen. En ook op Instagram, @Femme_de_duo. En ook op TikTok, ja, voilà.
0: Oké, okay, daar moeten de mensen zeker eens naartoe gaan. Zeker alvast de moeite waard. Marie, maak je hartelijk danken om van Antwerpen tot hier te komen.
2: Ja, bedankt.
0: Yannick, bedankt, hè. Om nog wat tijd vrij te maken daar ergens. Van waar ben je? Van Antwerpen of zo? Ah, het zijn mijn zaken niet. Maar toch bedankt en heel veel succes met de nieuwe dingen die eraan komen.
2: Dank je wel.
0: En geef hem maar een seintje als je een nieuwe EP hebt of zo.
2: Dat zullen we
0: nog
2: doen.
0: Eens babbelen en luisteren.
2: Graag.
0: En als je op Pukkelpop bent, dan mag je me ook een seintje geven.
2: Dat is goed.
0: Oké. Okay. Femme komt eraan met Better Days. Bedankt. Tot ziens.

0: stijl.
1: De hele stijlvolle stem van Marika Siers en een stevige goede productie van Yannick Gloebendeus. Zij zijn twee van de zes leden van de band Femme die je daarnet hoorde. En je hoorde ze met een nummer dat nooit eerder op de radio is geweest. Ik ben zeer content ermee. Better Days was dat van Femme, een band om zeker in de gaten te houden.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.

festival in 1981. De Rolling Stones hoorde je met Start Me Up. Dan brengen ze Tattoo You uit, een album dat uitgroeit tot een van de grootste successen uit hun latere carrière. De bekendste track is zonder twijfel deze Start Me Up, maar dat nummer had bijna heel anders geklonken. De Stones namen het al op in 1977, toen nog als reggae-achtig experiment. En die versie die verdween gewoon in de kast, tot de band het jaren later opnieuw oppikte. Wat sneller maakte en van een stevige rockriff voorzag. En dat met heel groot succes. Start Me Up groeide uit tot een van de meest herkenbare Stones-songs ooit, terwijl ook nummers als Waiting on a Friend en Hank Fry bijvoorbeeld het album meedragen. Een plaat die bewijst dat soms een goed idee gewoon wat tijd nodig heeft. Alhoewel ik ook wel nieuwsgierig ben naar dat reggae-achtig experiment van deze versie van Start Me Up van The Stones. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Dit is Asha, Stop the Wedding.

0: was er nog mijn gast in Sidetrack. Oscar Dalef of Taijiji hoorde Chasing Shadows.
1: Sidetrack.
0: Met Lilies gaat Pitou een nieuwe kant op van haar recent album P2, P2 horen. Het nummer ontstond kort nadat ze naar Antwerpen was verhuisd. De periode waarin er nog geen echt thuisgevoel was, maar juist daardoor ook nog ruimte ontstond voor iets nieuws. Lilies gaat over onderweg zijn zonder exact te weten waarheen. Over loskomen van het idee dat alles altijd een plan moet hebben. Pitou. Op 4 september staat ze trouwens in de Roma in Antwerpen.

0: Just Looking for Movement, Go with the Flow. Daar gaat dit nummer over, de nieuwe single van Pitou, hoorde je, Lilies. We gaan naar het nieuws van 9 uur en daarna zijn we terug. Tot zo.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90.

Tijdelijk van Sidetrack kwamen we binnen met de superhit van Ivana, Come As You Are. En daarvoor moeten we even terug naar 24 augustus 2021. Want dan bestaat de LP Nevermind 30 jaar. 30 jaar na de release van Nevermind sleept Spencer Eldon de leden van Ivana en verschillende betrokkenen achter de iconische albumhoes, die hier trouwens in de studio hangt, voor de rechter. Eldon, dat is die baby die in 1991 werd gefotografeerd voor de beroemde cover waarop hij onder water naar een dollarbiljet zwemt. Volgens hem heeft het gebruik van die foto jarenlang emotionele schade veroorzaakt. En de zaak krijgt wereldwijd aandacht, niet in het minst omdat Eldon zich in het verleden geregeld met de cover had geïdentificeerd en die zelfs meermaals had nagebootst voor allerlei foto's, jubileumfoto's enzovoort, noem maar op. Uiteindelijk haalt dus alles de rechtszaak niet en de vordering wordt afgewezen en de iconische hoes van Nevermind blijft gewoon onderdeel van de muziekgeschiedenis. Een beeld dat bijna even herkenbaar werd als de muziek die erbij hoorde. Goedenavond, welkom in de tweede luik van Sidetrack. Dit is de nieuwe van Agnes Obel.

0: Center van Lokeren. Johannes is een naam, hoorde je met Party Boy.
1: Sidetrack.
0: Fontaines DC, die kondigen hun vijfde album aan. Dopamine Chamber, zal het heten, komt uit op 16 oktober. En met deze nieuwe single Marianne geven de Ieren al een eerste inkijk in hun nieuwe wereld. Fontaines DC.

0: single van Fontaine's DC. Marianne heet die. Een nummer dat gaat over, ja, even over alles loslaten. Even verdwijnen, die realiteit achter jou te laten. En tegelijkertijd ook de vraag te stellen, hoeveel wil je eigenlijk nog wel voelen van wat er allemaal rondom je gebeurt? Fontaine's DC. Straks gaan we even naar 24 augustus 1967.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
6: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
6: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
6: Panos, enjoy your break.

even naar 24 augustus 1967 met The Who en My Generation. Keith Moon, de legendarische drummer van The Who, viert zijn 21ste verjaardag dan op een manier die eigenlijk perfect past bij zijn reputatie. Want na een wilde feestnacht in de Holiday Inn in Michigan rijdt Moon met zijn Lincoln Continental het zwembad in van het hotel. Vaak wordt verteld dat het om een Rolls-Royce ging, maar dat is blijkbaar geen waar. Het incident wordt een van de bekendste rock'n'roll verhalen van de jaren 60. De schade is natuurlijk niet te overzien en volgens de overlevering krijgt The Who zelfs een levenslang verbod om nog binnen te gaan in een Holiday Inn. Of alle details van het verhaal door de jaren heen niet een beetje zijn aangedikt, daar wordt nog altijd over gediscussieerd, maar één ding staat vast. Keith Moon bouwde niet alleen een reputatie op achter zijn drumstel, maar ook een beetje ervoor. The Who, My Generation. Dit is de nieuwe single van Alice Ball.

beetje op wachten, maar voor avondkoud kan het niet snel genoeg beginnen. Het seizoen van de herfst, voor mij eigenlijk ook niet. Je hoort de avondkoud met herfst. Blue Eye heeft een nieuwe single, It's Gonna Be Me heet die. Het nummer gaat eigenlijk over het moeilijke moment waarop je beseft dat vasthouden niemand nog gelukkig maakt. En dat er soms maar één keuze overblijft, dat is zelf degene zijn die vertrekt. Net als de eerdere single Sober and Alive werd ook dit nummer opgenomen in de legendarische Rag Studios in Londen. En voor de productie tekent opnieuw Isabel Gracefield, die eerder ook al werd met PG Harvey en Dua Lipa. It's Gonna Be Me, dit is Blue Eye.

0: hem graag op een maandagavond rond 20:10 met zijn nieuwe single Disappearing Act en de voor de nieuwe single van Blue Eye, It's Gonna Be Me.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

One Week. En daarvoor gaan we even naar 24 augustus 2008 van Ed Robinson. Ed Robinson, de frontman van de Canadese band Bare Naked Ladies, ontsnapt toen aan een ernstig vliegtuigongeval. Met zijn Cessna watervliegtuigje stort hij neer in de buurt van Bancroft, Ontario. Aan boord zitten ook zijn vrouw Nathalie en twee andere passagiers. Opmerkelijk genoeg en gelukkig genoeg raakt er niemand gewond. Alle inzittenden komen er met de schrik vrij, ondanks de zware crash. Een onderzoek naar het ongeval kan later geen exacte oorzaak aanwijzen, maar Robertson wordt wel volledig vrijgepleit van enige fout. Het is Maïna met

0: Mahina was dat met de nieuwe single Keep Up.
1: Sidetrack.
0: Asghar die keert terug naar een van zijn meest persoonlijke platen, want op 9 september verschijnt Julia Deluxe Edition. En Deluxe Edition, dat is een uitgebreide versie van het album dat vorig jaar heel veel lof oogste. De IJslandse singer-songwriter voegt 4 extra nummers toe aan het verhaal, waaronder deze nieuwe single, Hunter. Een nummer dat perfect aansluit bij de ingetogen en sfeervolle wereld die Asghar de voorbije jaren heeft opgebouwd.

0: Luisteraars, de metaal heeft officieel aangekondigd dat het voor onbepaalde tijd van de podia verdwijnt. Die hoorden ze nog eens met het hele mooie terraagskes groeien. Sidetrack verdwijnt niet voor onbepaalde tijd, maar wel voor een week. Dus volgende week zijn we er terug. Geniet nog van elkaar, geniet van RBS. Straks is er Bart Staes.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
2: Op 107 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.
7: Roep maar als het niet gaat, hè.
8: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
7: Dag en nacht.
9: Ik ben er voor je.
10: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: In Kruibeke en Zwijndrecht zijn zaterdagavond kort na elkaar twee inbraken gemeld. In de Kerkhoekstraat kreeg een bewoner rond 22:30 een alarmmelding op zijn gsm. Via de camera zag hij een schim, waarna de camera werd omgegooid. De politie stelde vast dat een schuifraam was opengebroken. In Zwijndrecht probeerden inbrekers rond 22:00 een raam op de eerste verdieping te forceren. Het alarm ging af en de daders vluchtten zonder buit. In beide gevallen konden ze niet worden gevat. In Beervelde kunnen gezinnen vanaf nu terecht in een nieuw maïsdoolhof aan Kootveld. Tot en met 6 september kunnen bezoekers er op zoek naar de uitgang. Voor kinderen is er een zoektocht naar 4 verdwenen dieren met raadsels die uiteindelijk de vloek van Beervelde moeten opheffen. Volwassenen kunnen onderweg deelnemen aan een quiz. Na het doolhof is er gelegenheid om te ontspannen in de zomerbar Het Zotte Zwijntje met onder meer drankjes, crocs en tapas. Voor kinderen zijn er ook een springkasteel en een zandberg. In Dendermonde is het taalkamp Taalkabaal opnieuw afgesloten met een feestje. De lokale besturen van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke organiseerden een week lang taalactiviteiten in het Oscar Romero College. Deelnemers konden er op een laagdrempelige manier extra Nederlands oefenen. Volgens de schepen van Sociaal Zaken is dat belangrijk om iedereen kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden. Vrijdag kregen de deelnemers hun diploma hiervoor. De stationstunnel in Sint-Niklaas wordt nu woensdag tijdelijk afgesloten. Aquafin voert er onderhoudswerken uit aan de pompen en maakt ook een put in de tunnel schoon. De tunnel is daarbij tussen 9 en 15 uur afgesloten voor verkeer richting de Singel. Bestuurders volgen een omleiding via de Driekoningenstraat, Noordlaan, Slachthuisstraat en Vijfstraten. Verkeer richting het centrum kan wel door. Tot zover de regionale nieuwsfeiten voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
7: 690 690.
4: 052 690
7: 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na

0: Radio.
1: Je suis désolée.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.